0: maar waarom zijn we dan steeds een absolute dat talk over the lyrics and doesn't talk over the breaks?
1: Oh my god!
2: Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!

0: voel te laat. Maar onze evidentie is een app die dat ook al beleert. En dat is ook al de breaks.
1: Oh my god!